As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Soms wil ik ook helder zitten in stil wees. Vanavond wil je jou hart voor hart lopen royal. Ons weet ook liefde vlieg maar niet in cirkels. Ons weet ook elke weg loopt los en uit. Dan verdwijn je in die straatlicht in spikkels.

gebed. Die melaatsheid van my sonde is al wat ek het. Soos die lamman van ouds, pluk U

0: Daar het jy dit Fat Mense Dorp toe natuurlijk die remix version en is altyd lekker om sulke muziek veel te kan bring hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Kon daar nog iets oor sport, rugby, of school rugby?
1: Ek dink is maar 'n stil naweek, soos ek sê met die eksamen en alles. Yes. Maar baie dankie vir die luisteraars wat teruggekom het, is altyd lekker om te hoor. En ek sien uit, soos julle weet, die kruimweek is om die draai, is nie meer lang.
0: Ja, kruimweek, seuns en dogters natuurlijk by Grey, dan het ons USASA by NMMU, en ons het die akademieweek by Bergsig, kan nie wacht.
2: En ons gaan lekker terugvoering kry vir ons luisteraars, want ek weet met Venner het gesê, hy sal vir ons die hele tyd terugvoering.
0: Ek gaan die Bergsig manne ook volgende week gebring, laat ons bykie gesels oor die akademieweek.
2: Dit is rechtig vir die Ooskaap, dit is iets wat ons kan rechtig...
1: Dit is goed vir Ooskaap, Rappie, maar... Ja, dankie manne, kwartier.
2: Lekker goeie dag.
0: Dan natuurlijk gaan ons bykie oor die Super Rugby praat, die Grand Challenge. Ons is gedeel in top 12, middel 12 en onder 12. Of bottom 12, ja. Die C-divisie, natuurlijk Middelburg, Excelsior tegen Karede Tigers. Windvogel United tegen St. Marks van Ellisdale. Lily White van Gramstad tegen SAP Crusaders. Adelaide Rangers tegen Middelburg Eagles. Dit behoort een lekker wedstrijd te wees. Dispatch tegen Orlando Eagles. Klipfontein tegen Helenvale United. Die middelstes is Suburbans tegen Centraal. Dispatch Oostelikes tegen Mission Vale. Dit behoort ook een goeie wedstrijd te wees. African Bombers tegen Kwaru, United Barbarians van Patensi tegen Motherwell, Kirkwood tegen Spring Roses en Evergreen tegen Bone Fighters van Somerset Oos. Dan in die topliga, Progress tegen Gardens.
3: Jo,
0: wat een derby is daar nie.
2: Dit is een grote.
0: Op die centrale veld, let wel dat die eerste span wedstrijd is met 3:30 vervroeg. So hulle skop af 3:00 en nie 3:30 soos gewoonlik nie. Hubertina United en Trying Stars. Ek dink die wedstrijd gaan plaasvind, jy weet die pad wat ingeval het. Kruisfontein teen Gramstad Brumbies. Star of Hope teen Hankie Villagers. En Harlequins teen Park.
2: Nog interessante ene.
1: Daar is interessante ene.
0: Ja, bitter interessant. Top of the table clash op die oomblik. So kom ons kyk. Sien verskrikkelijk uit daarna. Kan nie wag om...
2: Maar die game op centrale veld gaan een groot ene wees.
0: Ja, baie nieuwe reels. As jy so en toe wil gaan, ek sien hier so op Progress' website en op Gardens' website groot reelsveranderinge. En asseblief gaan kyk daar. Dit is altyd een derby wat skrik vir niks. Seker een van die grootstes in die hele land.
2: Ja, en ons weet, het is een van die games, en ek wil eers weet hoeveel mense daar gaan wees, ja, want het is gewoonlik stampvol.
0: Stampvol. So, ja, en kom ons kyk.
2: Goeie rugby.
0: Ja, Ivan Pedersen sê, morgen Marius en De Leon, die blauw bille bly bo. Geseen in naweek vir julle.
2: Raar maar waar.
0: Dani sê vir ons, goeiemorgen julle, dankie vir hierdie lekker gesels so vroeg in die ochend. Sê asjeblief vir Alta Besuit nou, sy is my beste maat wat Jesus op my levenspad geplaas het. Ek wens haar alles wat lieflik en loflik is toe in haar nieuwe levensjaar. Ek lief jou stikkend my vrou en steenpilaar altyd, sê Dani. Dani, wat een prachtige boodskap is dit nie. Ek hoop dat Alta baie lekker sal vir jaar en dat sy uit haar sokkies uit bederf sal word. En Jolijn sê ook net, goeiemorgen. Maar vluit, vluit, dis 10 voor ons story is uit.
2: Tijd vlieg.
0: Dit is omtrent vir jou die tyd wat verby gevlieg het volgend. Ons was natuurlijk vroeg, nadat ons verlede week een klein bykie van een speed wobble gehad het, soos wat hulle sal sê. Maar nou ja, doe net jou beste niemand, was nog ooit spuit daar oor. Je lewe voluit, tot jy ons volgende saterdag vang hier op die sportprogram. Tot ziens.
2: Ja, soos hulle sê, if you can dream it, you can do it. Alle jong mense daar buiten, doe net jou beste. Lekker week wat voorlee.
1: Lekker week wat voorlee vir allemaal.
0: Daar sê, tot ziens.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. trots, werk met passie, werk met krag.
3: Come on, come on, come on!
4: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supermix DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supermix DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermix DIY, Hardeware Winkel.

0: meeste musiek.
1: So na jou smaak.
0: Op Luister FM.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Rik is nou met jag en afgespank een plek alweer van laas, is in 19e divisie. En net voor dit Bobby van Jaarsveld met my type wat ook een plek opbeweeg he. Sien 'n paar boodskappe wat hier deurkom. Die ene sê, goeiemôre, Ian, ek wil net graag vir my ma en pa Zelda en Brian. Is dit Julianne van Nysna sê, gelukkige huweliksherdenking, ons is baie lief vir hulle en ons kuier baie lekker saam met hulle. Liefde die ounie en Mario. So Zelda en Brian, baie geluk met julle huweliksherdenking. Mag daar sommer meer vir julle wees en mag liefde, goedheid en guns net vir julle manifesteer. Vanaf beweeg ons na hierdie week se 17e posisie toe, Dirk van der Westhuizen wat ook een plek opbeweeg met sy treffer amper. Hierdie is die Luister FM Top 20 met my, Jan Diedriks, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons sal rechtstreeks uit hier van Kelston High, Hyundai, Port Elizabeth hier in Buffelsfontein weg, Port Elizabeth, so kom ook een draai, kom sê vir ons hallo. En kom neem deel hier, kom vat een voertuig vir een toetsrit en kom kry vir jou een kopie koffie en as jy wel een voertuig vir een toetsrit vat, dan kom jy in hierdie dan sit leef vir jou in die trekking vir twee rugbykaartjies vir die Springbok wedstrijd wat hier in Port Elizabeth binnenkort gaan plaasvind en ook, dan kan jy kom kyk hoe lyk al hoe hy Hyundai se ek wil amper sê verskriklike mooi, maar ek wil nou nie oortollige woorde hier gebruik. So ek wil net sê, kom kyk hoe lyk hulle magnifieke voertuie. Hier is die week se 17 posisie, Dirk, met amper.
1: Nommer 17.

Smoke, twee plekke afbeweeg van ons week se tweede posisie met iemand se naam getiteld Monica. Volgende op die speellys beweeg ons nou in die top 3 treffers vir hierdie week. Skop hom af in die derde posisie met Irene Louise van Wyk, een plek opbeweeg met Sal Jy Wil Jy. Nummer 3.

0: Nou, dat gaat niet afvallen. Ja.
1: Het is John Durker op Luister FM. Op die skatkes.
0: Nou, ik hoop je is recht weer in. Some Goals van Racy.

0: Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grave can hold my body down.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
0: Luister FM.
3: Middag, Johnny Boy. Ach, toch, je weet toch natuurlijk wat ga ik aanvragen, hè? David A. James, laatste trein, alsjeblieft. Voor allemaal wat luister, ook voor me, Herman. Ik zal het bij je waarderen. Goed, wel.
4: Ja, wel lekker om my stem van jou te hoor. Ik weet nou net al gaan kijken. En ik zie daar in het laag gespeel. Maar ik weet wel ook van Engelbert Hamperdink. Dat weet ik voor een feit of demis, nee. En dan is Waxy Walters ingeskakel. Ek wou nou of die man besig is nou daarso, maar hy maar hy daai deur brande plank. Ja, so maar daarso met daai deur, né? Nee. Met so fin aan.
5: Maar ag, JD.
4: Hey, Waxy Walters.
5: Waxy Walters. Ja nee, ek het my nat pakkie aan en jy het jou swembroekie aan.
4: Speedo.
5: So borkie onder die arm. Ek het my voordeur onder die arm. Ons groet vanmiddag sommer al hierdie familie. Ja, ek het jou so dingetjie gestuur van Time. Indien moontlik. Pink Floyd, Time, as jy kan. Ek luister met groot plesier na hierdie program van jou. Gooi rooi, broer. Branders is maar bietjie plat hierdie naweek.
4: Hey, Waxy Walters, ons het gewag vir jou, hoor. Maar hy voordeur. Ja, nee, Waxy Walters, die Spiro vir my is aan, hoor. Ons gaat nou een draai loop daar so, om daai strand. Middag, John, dankie vir hierdie eerste snit, en om jou stem weer te hoor. If only I had time, so waar die lewe is so besig, mense het nie meer tyd vir mekaar. Sien net in en dis verby en verby gaan. Geluk bring Luister FM mense weer by mekaar met boodskappe. Dankie vir jou awesome program, amazing program. Groete Elna van Ashton Bay. Nou, baie dankie skappe. Dankie vir jou awesome program, amazing program. Groete Elna van Ashton Bay. Nou, baie dankie Elna van Ashton Bay. Altyd lekker om jou

En so kom ons skatkiskeiertjie op einde, vriende. Hoofstroom musiek volgende vir jou geskeduleer tussen 3 en 6. En volgende op die speelhuis wat jou sal vat tot en met 3 uur. Jim Reeves, Arios Amigo. Bruce Miller, I Won't Give Up. As work the Eagles, Tequila Sunrise. And that's all you vat tot die uur van 3. Van my kant af, John Durker. Veilig reis en jou op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

0: druk, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plammers.
0: Johan Plammers!
1: Waterprobleme.
0: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
0: Johan Plammers!

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

herinneren aan die klanken van Tians Jordaan, roeper van mijn hart. En net voor het was er die Pisanskille met Inge 2. So, excuse toch. So ja, ons het een beetje slechte nieuws met die cricketfront, met die vrouwen cricketspan, wat so kort rukkie geleden vastgeval het in Australië. En Australië wen daar enetjie met 65 loopies. Suid-Afrika kon toe nou net 107 by mekaar maak daar. So, maar dis die eerste wedstrijd, ons hou duim vas, Nesbach 65 loopies. Suid-Afrika kon toe nou net 107 by mekaar maak daar. So, maar dis die eerste wedstrijd, ons hou duim vas, Nesbach van die vrouwen cricket om ook so kan omdraai daar. So.

woord in welkom, net hierop. Jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld saam met my, Lourenco, aka Lollos, en ek jou vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rukken te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jouw trotse Afrikaanse radiostasie. Luister FM 90.6 en ook 89.6. Je gaat ons.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk Maricelle.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Even snel een snotkop natuurlijk met die boerenpompie, wat een treffer was. Toen hij net uitgekomen, hij is nog steeds een treffer, nog steeds. Maar ja, dit is nou tyd vir jou Remix 3 spel, ook is 17 minuten net na 9, net so paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is eenekie hier wat sê, Nancy Lolos, welkom terug, blou om jou stem weer te hoor, mis jy my ou breierkie, ons hoef daarom nie, vanavond, nou baie dankie daarvoor, Gilmarie. Boodskap ook hier so wat sê, goeiemiddag Lolos, hoop dit gaan goed, blou om jou stem te hoor, mis jou baie liefde groete, kom daar van Auntie Baby vanuit die naag. En Mariette sê, hier is volgens Lorenke, waar in Amerika bly jy? Nou op die oomblik is ek in Milwaukee, Wisconsin. En ons is omtrent so 7 ure achter julle, so dis nou omtrent so 17 minuten net na 2 by ons in die middag. Maar ja, kom ons gaan verder, is tyd vir jou Remix 3 spel, kom ons skit, ruk en rol natuurlijk net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Dit is nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

0: Dyma chi leis mynd y feis i sgyfies. Leis mynd y feis i sgyfies. There's Willen in the last. Paul Taylor Swift with Shake It Off. Bobby van Jaarsveld met Kijk Waar Is Ons Nou. Gerrit Stein, Lofi en Jacques Du Plessis met Fari Cruiser. Kurt Darren se Spinnekop. En dan ook Aqua met Baby Barbie Girl daar gewees. Dit bring ons nou na so 9 minute net voor 11. De Saterdag die 13 Junie 2026. Ons gaan nog musiek maak vir jou. Ons gaan net die volgende 30 minute of so net lekker saam gesels. So as jy boodskap het, stuur dit deur 082-333-367. Onthou standaard data driewe.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Jack Patterson. Iedereen is voor alleen mermaids. Onthoud, kan dit een koolieuwe snoek. En toch is het al dikke tijd dat ik een check houd. Dat allemaal kan op een messages je oké, okay, oh.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Best wel lang moest ik je dag breken. Die dag van er goed en kwaad, ze moest echt breken. Die dag brak Jezus allemaal gelijk breken. Maar die race. Ik vaag mijn leven lang tussen die riviermeren. En scopideren die bliksemse scharnieren. Niet om uit te stappen, mezelf te vinden. En een groter vertrek. En hier is de verloop van ons gesprek. Gedachten wat in de late nacht moest wrijken. En je raakt stil en kijkt voor mij. Niets aan mij, zet op bekleed, niet zee voor mij. Beloof van mij, ons altijd broers blij. En ik wonder waar ze nou, Iversen Noord-Afrika, bezig om

nog een bezigheid te bouwen. En hier is waar ons onze eenzaamheid moest herkennen. Pekel ons ons dromen in wijn en zwem. En ons ongezochte menings tot zon op een stoep langs een vier, wordt tegen ons het lage wijn. Met beeldspraak en ijver. Dromen voor me in en ik luister. Want je ziet, ik heb ook dromen in mijn hart. En het is ons dromen wat voor ons bij elkaar brengt, maar ook voor vreemd. En het is ons kraag en ons kruis, en ons lied en ons leed en ons smart. En ik wonder waar is je nou? Hier is in Noord-Afrika, bezig om met jet te vliegen en die horizon. Waar is jij nou? Ivers in een vreemde stad, bezig om al uw chips te pakken op het deal.